niets wat jij gerust voorbrengt. En nada is nooit voor love, yeah. Alpha is een slechte tijd. Ook niet eens gemeenzaam die goede.